0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
1: En Radio Texel.

0: trots op Texel.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot, had psychische problemen en een gewelddadig verleden. Dat meldt persbureau AP op basis van rechtbankdocumenten en gesprekken met familieleden en zijn twee ex-vrouwen. De 37-jarige agent is voorlopig geschorst in afwachting van het onderzoek naar de zaak. Hij zou een bipolaire stoornis hebben en zijn exen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Ondanks dat verleden werd hij toegelaten tot het leger en later de immigratiedienst ICE. Dat roept volgens AP vragen op over de screening. De Oekraïense president Zelensky heeft een nieuwe minister van Defensie voorgedragen. Het is Yevheni Gmara, die nu nog het hoofd van de geheime dienst is. Hij moet de opvolger worden van Mykhailo Fedorov, die woensdag werd ontslagen, vermoedelijk na strubbelingen met de legertop. Tegen het ontslag van de populaire Fedorov is gisteren in Kiev geprotesteerd. De grote uitbraak van diarree in de VS lijkt te komen door fijngesneden ijsbergsla van fastfoodketen Taco Bell. Dat schrijft de Washington Post op basis van ingewijden. Meer dan 4300 mensen in zeker 34 staten zijn ziek geworden nadat ze bij Taco Bell hadden gegeten. Vermoedelijk zat in de sla de parasiet die de diarree veroorzaakte. In de tweede voorronde van de Europa League speelt FC Twente volgende week tegen Ferencváros uit Hongarije. Ajax moet dan in de tweede voorronde van de Conference League tegen het Servische Vojvodina. De Hongaarse en de Servische club speelden in de eerste voorronde van de Europa League tegen elkaar, waarbij Ferencváros veel sterker bleek. De Hongaren mogen daarom door in de Europa League tegen Twente dus en de Serviërs gaan verder in de Conference League tegen Ajax. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot had psychische problemen en een gewelddadig verleden. Dat meldt persbureau AP. De 37-jarige agent zou een bipolaire stoornis hebben. Zijn twee ex-vrouwen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Dat hij toch werd toegelaten tot het leger en de immigratiedienst ICE roept volgens AP vragen op over de screening. Waterschappen nemen extra maatregelen vanwege de droogte. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. Het water is nodig om bijvoorbeeld dijken nat te houden, omdat die anders kunnen gaan scheuren. In Brabant wordt grondwater of tijdelijk gezuiverd rioolwater gebruikt om te voorkomen dat beekjes droogvallen en de vissen doodgaan. Gisteren maakten de waterbeheerders bekend dat Nederland voor het eerst in bijna 4 jaar officieel kampt met een watertekort, maar nog niet met een crisis. De fractieleider van de SP in de Provinciale Staten van Gelderland stapt op. Erik van Kaathoven vindt dat zijn partij niet had mogen toestaan dat de SP-afdeling in Pekela in Groningen samenwerkt met oud-PVV'ers. Daarmee is volgens de Gelderse fractieleider een rode lijn overschreden. Hij vindt dat de SP-afdeling in Pekela gerouilleerd had moeten worden. De eerste Europese tegenstanders van FC Twente en Ajax zijn bekend, nu de eerste voorronde in de Europa League is gespeeld. Twente moet volgende week in de tweede voorronde tegen Ferencváros uit Hongarije. Die club won gisteravond van Vojvodina uit Servië. En die gaat als verliezer verder in de Conference League en treft daar volgende week Ajax. Het weer, het is een droge nacht met weinig wind, minima tussen 14 en 17 graden. De dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich in 2020 heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen, die hij verloor van Joe Biden. Volgens Trump had China de gegevens van 220 miljoen geregistreerde kiezers verzameld. Hij kondigde aan documenten vrij te geven die dit aantonen. Het was al bekend dat China kiezersgegevens in bezit had, maar het aantal is nieuw. De Amerikaanse inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. Trump suggereert het tegendeel, waarbij hij opnieuw aandringt op het aannemen van strengere kieswetten door het congres. In Rotterdam is alsnog de 10e wethouder geïnstalleerd. Het is Joan Nunnally van D66. Zij werd vorige week verrassend gekozen in plaats van haar partijgenoot die was voorgedragen, nadat ze had gezegd dat het nieuwe Rotterdamse college te wit was. Nunnally kon toen niet direct worden geïnstalleerd omdat ze nog moest worden gescreend. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten voor weinig geld en onder slechte omstandigheden. Feyenoord-doelman Wellenreuter vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser keepte de afgelopen 4 jaar 125 duels voor Feyenoord. Wolfsburg zou voor hem €1 miljoen betalen. Wellenreuter wordt in Rotterdam opgevolgd door Tjarek Ernst. Deze 23-jarige Duitser wordt overgenomen van Hertha BSC. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.
3: Do you believe?

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor de zesde nacht op rij hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Er werden onder meer bruggen bestookt. Volgens Iraanse staatsmedia vielen er zeker 7 doden. Tegelijkertijd vuurde Iran raketten af op Amerikaanse bondgenoten, waaronder Qatar, Bahrein en Kuwait. Na een staakt het vuren is de strijd rond de straat van Hormuz weer helemaal opgeleid. President Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich heeft bemoeid met de presidentsverkiezingen van 2020, die hij verloor van Joe Biden. Hij kondigde aan documenten vrij te geven die dit aantonen en eist dat het congres strengere kieswetten aanneemt. De inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. Waterschappen nemen extra maatregelen nu er door de droogte een watertekort heerst. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. In Brabant worden beekjes bijgevuld om te voorkomen dat de vissen doodgaan. De overheid moet meisjes uit migrantengezinnen beter beschermen tegen genitale verminking, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Nog steeds worden meisjes in de zomer op vakantie in Afrikaanse landen besneden, wat in Nederland strafbaar is. Een onderzoeker pleit voor de Britse aanpak, waar in risicogevallen een uitreisverbod wordt opgelegd. In Nederland loopt daar nog een onderzoek naar. De eerste Europese tegenstanders van FC Twente en Ajax zijn bekend, nu de eerste voorronde in de Europa League is gespeeld. Twente moet volgende week in de tweede voorronde tegen Ferencváros uit Hongarije. Die club won gisteravond van Vojvodina uit Servië en die gaat als verliezer verder in de Conference League en treft daar volgende week Ajax. Het weer. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van.
4: Dit is Radio Texel.
5: Struis.
6: Vroeg. Padlopen 2.0.

1982, Duran Duran, Hungry Like the Wolves. Welkom, dit is het programma Struis Vroeg. Mijn naam is Peter van der Struis. En vandaag zijn we voor de laatste keer aan het uitzenden tussen 6 en 7. Vanaf maandag tussen 7 en 8, Radio Texel. Hier is Kane, Rain Down On.

0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
1: I don't know where my baby is.
2: En Radio Tessel.

Lunnekoog dood door vogelgriep. Augustus wordt een spannende maand. Yoga aan zee biedt rust en ontspanning op Schiermonnikoog en de KNRM en Sport Friesland leren kinderen veiliger omgaan met de zee.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag wisselen zon en stapelwolken elkaar af in het Waddengebied. In de ochtend is het droog, maar vanaf de middag kan een enkele bui vanaf zee binnenschuiven. Het wordt rond 19 graden. De wind komt uit het zuidwesten, kracht 4 tot 6. Kortom, een frisse dag, een kans op een bui en een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

Achterin volgens op Radio Tessel Madonna met Cherry O' Girl uit 1985. En Kensington met War. Tina Turner, Typical Male. En Marie met Built to Last. Je luistert naar Radio Tessel op 106.1 of via www.radiotessel.nl. En natuurlijk misschien wel via DHB Plus als wadomroep. Het programma Struis Vroeg gaat een beetje verhuizen. We zijn volgende week maandag te beluisteren tussen 7 en 8. Hier is Earth, Wind en...

0: op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 7 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Gemeenten publiceren nog steeds per ongeluk persoonsgegevens van burgers op internet. De NOS en Nieuwsuur vonden honderden documenten met e-mailadressen, telefoonnummers, adressen en soms ook burgerservice-nummers. En dat is zorgelijk, zegt deze privacy-adviseur.
2: Het is echt een inbreuk op de privacy. En dat kan enerzijds zijn met een BSN-nummer. Maar tegelijkertijd kan het ook zijn bij gevoelige dossiers waar je een zienswijze hebt ingebracht en dat in één keer wereldkundig is geworden dat jij die zienswijze hebt. En dat ondermijnt natuurlijk ook het vertrouwen in de overheid.
1: De toezichthouder persoonsgegevens drong al in 2017 bij gemeenten aan op meer zorgvuldigheid. In Gaza zijn de afgelopen dagen door Israëlische aanvallen zeker 15 Palestijnen gedood. De aanvallen waren op meerdere plekken in het gebied. Officieel geldt er al 10 maanden een staakt het vuren, maar in de praktijk zijn er dagelijks aanvallen vanuit Israël. De laatste dagen nemen deze aanvallen op Gaza toe. De Amerikaanse president Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich heeft bemoeid met de presidentsverkiezingen van 2020 die hij verloor van Joe Biden. Volgens Trump is het kiessysteem gevoelig voor fraude.
3: Our machines and ballot counting systems are exposed to hacking, manipulation and corruption. China and other countries have been trying to meddle in our elections. Evidence of fraud has been buried.
1: Trump eist dat het congres strengere kieswetten aanneemt. De inlichtingendiensten concluderen in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. In de Canadese provincie Ontario zijn flinke bosbranden en dat leidt tot overlast in Toronto. De stad ligt onder een grijze waas. Inwoners kregen daar gisteren het advies om zo min mogelijk naar buiten te gaan omdat de luchtkwaliteit zo slecht is. De bosbranden kunnen ook invloed hebben op de finale van het WK voetbal, want de rook trekt naar het zuiden, precies over New York. Het weer, de dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal misschien een bui en het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de vuurtoren, het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.
5: I'm still learning, I'm still learning to fly.
0: Non-stop. Non-stop. Heerlijke muziek. Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: muziek en nieuws vanaf het eiland.
1: Dit is Radio Texel.
2: Heaven, I'm in heaven, and my

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag wisselen zon en stapelwolken elkaar af in het Waddengebied. In de ochtend is het droog, maar vanaf de middag kan een enkele bui vanaf zee binnenschuiven. Het wordt rond 19 graden. De wind komt uit het zuidwesten, kracht 4 tot 6. Kortom, een frisse dag, een kans op een bui en een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Ondanks waarschuwingen blijken veel gemeenten nog steeds persoonsgegevens van burgers op internet te plaatsen, blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. Als een inwoner bijvoorbeeld reageert op een plan in de omgeving, dan wordt dit soms op internet gezet omdat het moet van de wet open overheid. Maar de privégegevens moeten worden weggelakt en dat gebeurt blijkt lang niet altijd. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot had psychische problemen en een gewelddadig verleden, meldt persbureau AP. De agent zou een bipolaire stoornis hebben. Zijn twee exen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Eén van hen wist pas sinds kort dat hij voor ICE werkte.
2: I didn't realize that he was actually working for ICE until yesterday and I was completely shocked because I'm like, how do you keep getting into these jobs where you're around guns all the time?
1: Dat de man toch werd toegelaten tot het leger en de immigratiedienst ICE roept volgens AP vragen op over de screening. Voor de zesde nacht op rij hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Er werden onder meer bruggen bestookt. Volgens Iraanse staatsmedia vielen er zeker 7 doden. Tegelijkertijd vuurde Iran raketten af op Amerikaanse bondgenoten, waaronder Qatar, Bahrein en Kuwait. Na een staakt het vuren is de strijd rond de straat van Hormuz weer helemaal opgelaaid. In de Canadese provincie Ontario zijn flinke bosbranden en dat leidt tot overlast in Toronto. Inwoners kregen daar gisteren het advies om zo min mogelijk naar buiten te gaan omdat de luchtkwaliteit zo slecht is. Je kan de rook bijna proeven, zegt een inwoner.
3: You can almost taste the smoke today. I think yesterday it was much milder. So we're definitely seeing it get worse. I do hope that it passes though quickly.
1: De finale van het WK voetbal komende zondag in New York kan mogelijk last krijgen van bosbranden die er nu woeden. De rook trekt nu naar het zuiden, precies over New York. Er wordt aangeraden om mondkapjes te dragen. Het weer, de dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui en het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag wisselen zon en stapelwolken elkaar af in het Waddengebied. In de ochtend is het droog, maar vanaf de middag kan een enkele bui vanaf zee binnenschuiven. Het wordt rond 19 graden. De wind komt uit het zuidwesten, kracht 4 tot 6. Kortom, een frisse dag, een kans op een bui en een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 9 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De FNV zegt in september weer acties te gaan voeren. Er komen stakingen, waaronder waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor. Ook in de zorg komen acties. De FNV verzet zich tegen de bezuinigingen van de overheid op de sociale zekerheid. Volgens de FNV beweegt het kabinet niet en zijn acties daarom gerechtvaardigd, zegt voorzitter Hans Spekman. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De twee inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. Ondanks waarschuwingen plaatsen veel gemeenten nog steeds persoonsgegevens van burgers op internet, blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. In bepaalde situaties moeten privégegevens worden weggelakt, maar dat gebeurt lang niet altijd, zegt techredacteur Joost Schellevis.
2: Soms wordt een bepaald persoonsgegeven over het hoofd gezien, dan is een deel wel weggelakt, maar een ander deel niet. En soms is het ook slecht weggelakt en dan staat er een zwart vlakje overheen, maar dan kun je dus de tekst eronder gewoon nog selecteren.
1: De autoriteit persoonsgegevens zegt dat onzorgvuldig gebruik van bijvoorbeeld burgerservice-nummers kan leiden tot identiteitsfraude. De finale van het WK voetbal, komende zondag in New York, kan mogelijk last gaan krijgen van de branden die er nu woeden in Canada. In de provincie Ontario zijn flinke bosbranden en de rook trekt nu naar het zuiden, precies over New York, waar dus zondag de finale is. Er wordt aangeraden om mondkapjes te dragen. En dan nog het weer in Nederland. Op veel plekken schijnt nog de zon, maar later ontstaan er stapelwolken en in het noordoosten is kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, later soms wat zon en een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag wisselen zon en stapelwolken elkaar af in het Waddengebied. In de ochtend is het droog, maar vanaf de middag kan een enkele bui vanaf zee binnenschuiven. Het wordt rond 19 graden. De wind komt uit het zuidwesten, kracht 4 tot 6. Kortom, een frisse dag, een kans op een bui en een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 10 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De twee inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. In Duitsland is de fractievoorzitter van regeringspartij CDU-CSU onder vuur komen te liggen. Jens Spahn hield in 2020 als minister van Volksgezondheid de legalisering van draagmoederschap tegen, maar heeft nu zelf een kind via een draagmoeder. Hij week daarvoor samen met zijn man uit naar de VS. Een politicus van regeringspartner SPD zegt dat alleen mensen die het zich financieel kunnen veroorloven voor een draagmoeder in het buitenland kunnen kiezen. FNV heeft aangekondigd in september weer actie te gaan voeren. Er komen stakingen, waaronder waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor. Ook in de zorg komen acties. De FNV verzet zich tegen de bezuinigingen van de overheid op de sociale zekerheid. Zo wil het kabinet de WW inkorten en de uitkeringen van langdurig zieken versoberen. Volgens de FNV beweegt het kabinet niet en zijn de acties daarom gerechtvaardigd. Ondanks de hinder die onder meer reizigers daarvan ondervinden. Op de eerste avond van het festival Zwarte Cross is een stuntman in het ziekenhuis beland na een stunt met een katapult. Hij werd over de 35 meter hoge megatent geworpen, maar kwam zo hard in het landingskussen terecht dat hij voor een medische check naar het ziekenhuis moest. Er staan nog 6 katapultsprongen op het programma van de Zwarte Cross. Of die doorgaan is nog niet duidelijk. Het weer. Op veel plekken schijnt nog de zon, maar later ontstaan stapelwolken en in het noordoosten is er kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, maar later soms ook wat zon. Het is een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag wisselen zon en stapelwolken elkaar af in het Waddengebied. In de ochtend is het droog, maar vanaf de middag kan een enkele bui vanaf zee binnenschuiven. Het wordt rond 19 graden. De wind komt uit het zuidwesten, kracht 4 tot 6. Kortom, een frisse dag, een kans op een bui en een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 11 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Arnhemse club Vitesse mag betaald voetbal blijven spelen. De Hoge Raad heeft dat bepaald. Voetbalbond KNVB trok de licentie van Vitesse vorig jaar zomer in vanwege het overtreden van de licentieregels. Maar het gerechtshof draaide dat al snel terug. De Hoge Raad zegt nu dat dat terecht was. De sanctie stond niet in verhouding tot de overtredingen, zegt de hoogste rechter. Vitesse kan daardoor gewoon blijven uitkomen in de eerste divisie. Het is mogelijk nog niet het definitieve oordeel in de zaak. Er loopt nog een bodemprocedure, maar het is nog onduidelijk wanneer die wordt behandeld. In Duitsland is de fractievoorzitter van regeringspartij CDU-CSU onder vuur komen te liggen. Jens Spahn hield in 2020 als minister van Volksgezondheid de legalisering van draagmoederschap tegen, maar heeft nu zelf een kind via een draagmoeder. Hij week daarvoor samen met zijn man uit naar de VS. Een politicus van regeringspartner SPD zegt dat alleen mensen die het zich financieel kunnen veroorloven voor een draagmoeder in het buitenland kiezen. En een bondsdaglid van de Groenen stelt: Spahn verbiedt miljoenen Duitsers iets in hun privéleven wat hij zichzelf wel gunt. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De twee inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. In Duitsland, Oostenrijk, Italië en Spanje wordt het dit weekend extreem druk op de weg. Dat verwacht de ANWB. Nu ook regio Midden vakantie heeft, zullen de snelwegen in die landen snel vollopen. De meeste drukte ontstaat vermoedelijk in Duitsland, omdat ook de Duitse regio Noord-Rijn-Westfalen vanaf dit weekend vakantie heeft. Het weer, in grote delen van het land is het nog zonnig, later ontstaan stapelwolken. In het noordoosten is er kans op een bui en het wordt maximaal 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop. Non-stop.

0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
1: En Radio Texel.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag wisselen zon en stapelwolken elkaar af in het Waddengebied. In de ochtend is het droog, maar vanaf de middag kan een enkele bui vanaf zee binnenschuiven. Het wordt rond 19 graden. De wind komt uit het zuidwesten, kracht 4 tot 6. Kortom, een frisse dag, een kans op een bui en een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind.
0: Meer weten? Ga naar Waddenomroep.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel... waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 12 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Er is een groeiend tekort aan neurologen. En daardoor kan de zorg in ziekenhuizen in de knel komen. Dat zegt de beroepsvereniging van neurologen. Het specialisme dat zich onder meer bezighoudt met ziekten in de hersenen. Door medische ontwikkelingen zijn er steeds meer behandelmogelijkheden voor chronische ziekten. Maar dat leidt ook tot een grotere zorgvraag. En door vergrijzing komen er meer mensen met neurologische aandoeningen, zoals de ziekte van Alzheimer en Parkinson. Omdat de specialisatie tot neuroloog 6 jaar duurt, is er geen snelle oplossing voor tekort. Bij een ongeluk met een schoolbus in het oosten van Oeganda zijn 20 kinderen en 1 volwassene omgekomen. De slachtoffers zaten op een school in de hoofdstad Kampala. Ze waren op de terugweg van een schoolreis naar de Sipi Falls watervallen, zo'n 300 kilometer verderop. Het lijkt erop dat de buschauffeur de controle over het stuur verloor, waardoor de bus van de weg raakte en kantelde. Het politieonderzoek naar het busongeluk in Oeganda loopt nog. Vitesse mag betaald voetbal blijven spelen. Dat heeft de Hoge Raad bepaald. Voetbalbond KNVB trok de licentie van de Arnhemse club vorig jaar in vanwege het overtreden van de licentieregels, maar het gerechtshof draaide dat al snel terug. De Hoge Raad zegt nu dat dat terecht was. De sanctie stond niet in verhouding tot de overtredingen, zegt de hoogste rechter. In Duitsland, Oostenrijk, Italië en Spanje wordt het dit weekend extreem druk op de weg, verwacht de ANWB. Nu ook regio Midden vakantie heeft, zullen de snelwegen in die landen snel vollopen. De meeste drukte ontstaat vermoedelijk in Duitsland, omdat ook de Duitse regio Noord-Rijn-Westfalen vanaf dit weekend vakantie heeft. Het weer, op veel plekken schijnt de zon nog, later ontstaan stapelwolken en in het noordoosten van het land de kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, maar later soms ook wat zon. En het is dan een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
5: Alle toeristen een fijn verblijf op ons mooie eiland.
3: Vanaf het eiland...
6: Toppers van toen.
0: Non-stop. Van de boot tot de vuurtoren.
6: Toppers van toen.
0: We leven terug. 106.1 FM. En wereldwijd op radiotexel.nl.

De toppers van toen op Radio Texel, elke maandag tot en met vrijdag van 12 tot 1. Voor meer informatie kijk je even op onze website www.radiotessel.nl. En veel plezier!

Als ik me verveelde, ging ik altijd naar hem toe. Hij verzon een spelletje en nooit was hij te moe. Van de dijk afrollen en mijn opa was de dijk. Detectiefjes spelen

0: Vandaag wisselen zon en stapelwolken elkaar af in het Waddengebied. In de ochtend is het droog, maar vanaf de middag kan een enkele bui vanaf zee binnenschuiven. Het wordt rond 19 graden. De wind komt uit het zuidwesten, kracht 4 tot 6. Kortom, een frisse dag, een kans op een bui en een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind.
1: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.
2: Vanaf het eiland.
3: Toppers van toen.
4: Non-stop.
5: Van de boot tot de vuurtoren.
3: Toppers van toen.
6: We leven terug.
1: 106.1 FM. En wereldwijd op radiotessel.nl.

Tot zover de toppers van toen op deze dag. En morgen zijn we er niet. Er is het weekend. Maandag zijn we er weer met nieuwe toppers van toen. Bedankt voor het luisteren. Fijn weekend. En tot dan.

0: op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 1 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De laatste bewoners van het asielzoekerscentrum in Hardenberg zijn vertrokken. Daarmee sluit de locatie definitief de deuren, meldt het COA. De asielopvang in Hardenberg opende in 2016 en had plaats voor zo'n 700 mensen. Afgelopen maart moest die eigenlijk al dicht, maar dat lukte niet vanwege het landelijke tekort aan opvangplekken. Daarom legde de gemeente een dwangsom op aan het COA. De laatste bewoners zijn nu overgeplaatst naar andere opvangplekken. Daarmee komt er ook een einde aan de dwangsom, zegt de gemeente Hardenberg. Een rechtbank in Rusland heeft een boete opgelegd aan de oppositiepoliticus Boris Nadezhdin. Hij is veroordeeld voor het tonen van een foto van de overleden oppositieleider Alexei Navalny, wat volgens de rechter valt onder extremisme. De boete bedraagt omgerekend niet meer dan 11 euro, maar de gevolgen zijn wel groot. Door de veroordeling mag Nadezhdin in september niet meedoen aan de parlementsverkiezingen. Dat overkwam hem 2 jaar geleden ook al. Toen probeerde hij mee te doen aan de presidentsverkiezingen, maar werd hij uitgesloten vanwege te veel ongeldige steunbetuigingen. Bij een ongeluk met een schoolbus in het oosten van Oeganda zijn 20 kinderen en 1 volwassene omgekomen. Ze waren op de terugweg na een schoolreis. Het lijkt erop dat de buschauffeur de controle over het stuur verloor, waardoor de bus van de weg raakte en kantelde. Er is een groeiend tekort aan neurologen en volgens de beroepsvereniging kan daardoor de zorg in ziekenhuizen in de knel komen. Zon en stapelwolken, het oosten kans op een onweersbui. De maxima lopen uiteen van 23 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Morgen eerst vrij bewolkt, maar geleidelijk aan komt er meer zon en het is dan een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water
2: en Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek.

0: het beste van het eiland
1: hoor je op Radio Texel.
2: Voor je het weet zit ik alleen aan een tafel.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag wisselen zon en stapelwolken elkaar af in het Waddengebied. In de ochtend is het droog, maar vanaf de middag kan een enkele bui vanaf zee binnenschuiven. Het wordt rond 19 graden. De wind komt uit het zuidwesten, kracht 4 tot 6. Kortom, een frisse dag, een kans op een bui en een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

Yeah.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 2 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. Hoekstra wil daarom de Europese regels soepeler maken, maar hij blijft wel vasthouden aan het systeem waarbij bedrijven moeten betalen voor hun uitstoot van broeikasgassen. De Britse Labour-partij heeft Andy Burnham officieel gekozen als nieuwe partijleider. Dat betekent dat hij vanaf maandag ook de nieuwe premier is, als opvolger van Keir Starmer. Die stapte op toen zijn positie onhoudbaar werd, na onder meer een grote nederlaag bij lokale verkiezingen. In een verklaring bedankte Burnham zijn voorganger Starmer. Hij beloofde hoop terug te geven aan de Labour-kiezers. Burnham wordt de 6e premier van het Verenigd Koninkrijk in 7 jaar tijd. Het AZC in Hardenberg heeft definitief de deuren gesloten. 10 jaar geleden werd het asielzoekerscentrum geopend met plaats voor zo'n 700 mensen. In maart moest het eigenlijk al dicht, maar vanwege het landelijke tekort aan opvangplekken lukte dat niet. De laatste bewoners zijn nu overgeplaatst naar andere opvangplekken. Het noodweer van afgelopen nacht in Frankrijk en Duitsland heeft aan meerdere mensen het leven gekost. Een vrouw kwam in het Franse Saint-Victorien onder een boom terecht en overleefde dat niet. In Dolomieu werd een overleden man aangetroffen in zijn werkplaats nadat de bliksem daar was ingeslagen. In het Duitse Karlsruhe viel ook een dode. Volgens Bild werd een fietser geraakt door een vallende boom. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noordoosten lokaal nog kans op een bui. Het wordt tussen de 23 en 28 graden. Morgen ook wolken en zon en dan een stuk koeler. 23 graden maximaal dan. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
5: Dit programma is een herhaling, maar nog net zo leuk. Dit is Radio Texel.
6: Iedere donderdag en vrijdag. De Bijna Weekendshow. Op Radio Texel.

Nou mensen, gaan we weer. Hun hey, goedavond. Hun hey, goedavond. Hun hey, goedavond. Hun hey, goedavond. Een hele goede avond en als je morgen luistert, een hele goede middag. Ja, welkom weer, die bijna weekend show. Bijna weekend, er is weer van alles te doen op Texel dit weekend. We hebben dit weekend namelijk ook de Speed Weekend op de heilige klei van Eierland. Waarbij natuurlijk allerlei Formule 1 rijden, Rodeo's, Bangerstocks en natuurlijk ook nog 4-cylinders. Van alles. En 2 dagen lang is dat, hè, Speed Weekend. Dat is zaterdag en zondag. Hoor je dat de roemende motors worden over het hele eiland heen. En de stof zal de... Ja, rond heel eiland zie je dat in de lucht hangen. Duim op de pils, zeggen we altijd. Als er dan aan de kant staat. En er is ook, dat begint morgen eigenlijk al, Beachfood Festival. Maar daar bellen we zometeen even met Tim Heg, van natuurlijk paal 12. Die gaat er allerlei over vertellen, welke steentjes er morgen allemaal staan. Wat ze allemaal te bieden hebben. Misschien hebben ze daar wel mosselen, ja, wie weet. Maar ik zag wel in ieder geval dat ze wel een gebakken Texelse slippies hebben. Ik was net al een rondje hardlopen. Ik dacht, mijn auto stond nog op het werk. Ik dacht, ik ga mijn auto even halen en ik ga even daar langs even kijken wat er al een beetje staat. Ik zag sowieso de vlammenkoegentent zag ik staan. De Black Angus hamburgers zag ik sowieso. En alle koffie van Bean Beans. Ja, dat zag ik allemaal. Dus ik ben benieuwd. Ik heb alweer een hoop sponsornamen alweer opgenoemd. Dus ik hoop dat we nog een paar gratis dingetjes krijgen als ze regen. Maar zometeen gaan we bellen met Tim. Dus, die gaat er alles over vertellen. Maar eens even, wat gaan we allemaal zometeen in het programma hebben? We hebben natuurlijk nog de Schatkistplaat. Dat is een klassieker weer deze keer. We hebben ook nog een. We hebben natuurlijk nieuwe muziek. We hebben natuurlijk nog. De Dobbelstones. Dit keer. Gevuld met. Als je er snel bij bent, mag je je nummers nu gewoon insturen. Via een. Doe je even mijn. Hoe zullen we dat doen? Hoe gaan we dat doen? Heb je mijn nummer? Kan je dat insturen? Heb je mijn. Mail kun je insturen of stuur het even op de chat bij Radio Texel. Dan kan ik het ook zien. We hebben, als het goed is, bij Radio Texel ergens hebben een chat. En dan kun je daar een berichtje insturen. Stuur gewoon een paar nummers in. Wie weet staan jouw nummers wel op de dobbelsteen. En dat hebben we hier. We hebben natuurlijk nog sowieso een beetje wat nieuws. En voor de rest laat ik het allemaal een beetje aan jou over. En dit was mijn favorite Waste of Time. Owen Paul. Een beetje zomerse muziek hier op die

Lekker, Melissa Anderson, Like the Way I Do. Ja, weet ik het. Dus de tweede uur hebben we natuurlijk ook wat ik moest zeggen. Gaan we nog even duiken in de top 40 van week 29 van 1989. Dat is, ja, mensen, dat is alweer een tijdje terug. Dat is, als ik, ja, laat zeggen, 37 jaar terug of zo. Ja, zoiets. Ja, terug, ja, zometeen even de schatkistplaat. En dan gaan we even bellen met Tim Hek daarna. Dus blijf even lekker luisteren. Heb je nog een zoeknummertje? Vraag hem even aan via www.radio.nl/. En rechtsbovenin zit een vakje. Dan kun je hem toevoegen. Stoot op.

0: ja.
1: We halen een plaat uit de schatkist. En deze is het geworden.
0: Terug naar 1984. China Crisis. En Wishful Thinking.

Wishful Thinking van China Crisis. Ik moet altijd denken als een beetje aan die bands zoals Talk Talk. En weet je wel, dat soort bands. Die had ook een beetje van die mooie synthesizers erin. Liverpoolse band komen. Ze komen ook uit Liverpool. En ze komen, dacht ik, in december, 6 december, dacht ik, komen ze nog in naar Nederland met een rapid tour. En komen ze voor mij in Zoetermeer in de poppodium boerderij komen ze te staan. Dus in ieder geval deze hit ken ik dan, Wishful Thinking. Maar wat ze nou meer hebben gespeeld, geen idee. Volgens mij is dit de enige hit gespeeld heb. Zometeen in ieder geval nieuws over katten, over lepelaars, over schapen. Wat een dierennieuws eigenlijk een beetje. Ja. Maar ook over eten. Latina.

0: The Cats in the Cradle, hier op die antenne van Radio Tesla natuurlijk, van Ugly Get Show. Daar heb je toevallig een kat in Oostrent. En toevallig gaat het aardig viraal rond dat heel veel katten vermist zijn. Dus ja, misschien moet je ze in de Cradle doen. Ja, dan, dat ze dan beter zijn. Ja, ik heb nog natuurlijk aan de andere kant van de lijn heb ik Tim. Ik zeg, jij hebt ook lang niet gesproken, Tim.
1: Nee, klopt Mike.
0: Ik zal je even harder zetten.
1: Ik heb jou wel gezien, maar jij mij niet.
0: Ja, ik heb jou, soms zie ik jou wel eens bij de schuur. En ik was nog wel even langs het landje. Maar,
1: ja, klopt.
0: Maar jullie zijn natuurlijk in drukke opbouw, zeg ik toevallig. Maar ik zal even een klein beetje...
1: In oude Zilt, hè?
0: Ja.
1: Wij zijn nu druk bezig met de beachfood aan het opbouwen. En dat wordt weer een leuk, gezellig weekend.
0: Ja. En het is jouw tweede jaar, toch? Je hebt natuurlijk stokje overgenomen van Valerie.
1: En, ja.
0: Ja, dat is natuurlijk, was natuurlijk eventjes toen, ik weet nog wel dat eventjes, er was net even een paar weken van tevoren en dan kreeg je ineens, boem, oh ja, je moet even gaan regelen.
1: Ja.
0: Maar je had
1: ja.
0: Nou natuurlijk even wat meer de tijd voor gehad om het... te voorbereiden. Hoe was dat? Hoe heb je nog wat speciale dingen toegevoegd? Heb je nog iets veranderd eraan? Of?
1: Ja, zeker. Wij zijn nu als jongens van het strand hebben we een beetje het stokje overgenomen.
0: Ja.
1: We doen veelal bruiloften, feesten, partijen en sinds een paar jaar nu evenementen.
0: Ja.
1: En wij hebben nu dan het stokje overgenomen van die natuurlijk een paar jaar goed heeft gedaan en echt heel erg leuk heeft opgezet. En wij hebben een beetje de eigen draai eraan gegeven door in ieder geval wat voor kinderen wat meer in de richting op te zetten. Waar we dit jaar dan Optimisten on Tour hebben toegevoegd. Daar gaan ze op het strandje van, het waddenstrandje van Oude Schild, gaan ze daar kanoën en suppen en zeilen.
0: Oh, dat is wel leuk, ja.
1: Ja, en voor de kleintjes heb je nog het waterlaboratorium.
0: Oh.
1: Dus dat is ook heel erg leuk, ja. Ja. En een grote drinkkussen.
0: Nou, dus het is wel echt wel leuk om voor het gezin om me heen te gaan, zeg maar.
1: Ja, zeker weten. En natuurlijk alle, en dat is een beetje de basis, voor iedereen een hapje en een drankje te krijgen. Maar om de invulling wat groter te maken, hebben we daar wat leuke dingetjes aan toegevoegd. We hebben een tweedehands kledingwinkeltje hebben er zitten.
0: Ja.
1: We hebben ook nog eens even een beetje door te nemen. We hebben wat verschillende etenstandjes nu ertussen zitten.
0: Ja.
1: We hebben nu de toko uit Den Burg, die natuurlijk net nieuw is.
0: Oh ja, ja.
1: Dus dat is ook wel leuk om even mee kennis te maken. We hebben een bandje op vrijdag.
0: Oh.
1: Een beetje muziek. Ja, natuurlijk.
0: Welk bandje staat er morgen?
1: Billy in the Big Bang.
0: Oh, ja.
1: En die kennen we eventueel van de blues. Hebben ze bij ons hebben ze gestaan in Foodbar heet het natuurlijk nu.
0: Ja.
1: En dat was zo'n succes. We dachten, die doen we nog even een keer op de vrijdag om op te starten. Rond een uurtje of 6 uur morgen beginnen ze.
0: Dus we beginnen gewoon lekker met een bluesy Friday. Yeah.
1: Bluesy Friday.
0: Ja, trek je blues aan en gaan heen.
1: Ja, zeker weten. Dus dat is heel erg leuk om een beetje wat muziek. Maar Marco en Rob doen natuurlijk hartstikke leuk met de plaatjes draaien het hele weekend.
0: Ja, ook altijd hartstikke leuk. Weet je, kunnen we lekker in die bakken graaien, singeltjes zoeken. Weet je, dat is altijd leuk.
1: Precies. Ja, je kent het natuurlijk altijd goed. Dus dat is super leuk om het hele weekend mee te draaien. Maar we dachten, een bandje is leuk als toevoeging.
0: Ja.
1: En je hebt natuurlijk die jongens met een kopje koffie staan en je hebt je eigenlijk gewoon de hele dag een beetje vertierd,
0: ja.
1: om in te vullen. Ja, ijsje halen, ja, wat heb je niet, hè? Dus het is een leuk weekend qua vulling. En dat, de draai wat we er naartoe hebben gegeven is eigenlijk, we zochten steeds een beetje meer invulling. Dat is wat ingewikkelder geworden in de tijd, want men heeft geen personeel of het is wat ingewikkelder in de prijs goed te krijgen. Er zijn wat afzeggingen en er komen weer wat mensen bij. Dus er is veel afwisseling dit jaar. Maar zeker weer net zo leuk om een weekendje te vertoeven.
0: Ja, je hebt natuurlijk ik zag al wat Tessels Flippies. Tessels natuurlijk Black Engelse burger. Ja, dat is altijd goed.
1: Oude Trouw, ja. En je hebt de vlamkoeken.
0: De vlamkoekenkar zag ik alweer staan, zag ik inderdaad. We hebben Bean Beans, we hebben lekkere koffie van Bean. Nou ja,
1: ja.
0: Het is... En, Straks, en je hebt natuurlijk gewoon weer de tap biertjes.
1: Op de tap biertjes. En wat ik nog vergeten is de yoga. Dat is ook,
0: dan kun je nog yoga doen.
1: Ik kan ook nog lekker yoga. En voor de optimist van toe moest ik niet vergeten om even aan te geven. Je kan je online het beste opgeven voor de jongelui. Maar dan heb je sowieso een plekje. Je kan ook aankomen lopen, maar de sponsor zit vol.
0: Dus aangeven bij Beach Food Festival Texel even opgeven eigenlijk.
1: Ja, naar optimistontour.nl.
0: Optimistenoptour.nl.
1: Ja, kun je ze op vinden, kun je op inschrijven. Dan komt het sowieso goed. We hebben nog wijn en spijs van Jeroen.
0: Oh.
1: Ja, die gaat...
0: Dat is een wijnproeverijtje.
1: Ja, wijnproeverijtje met Nederlandse wijnen.
0: Wat is dat eigenlijk?
1: Nou ja, je hebt om een beetje in de namiddag... Jeroen Visser, dat is een vriend van een collega van mij... Van mijn kompion, Mark. En die heeft voor de eerste keer een soort van tafel, net zoals poker heb je dan.
0: Ja.
1: En dan kan je inzetten met fiches. En dan kan je eigenlijk je eigen wijnproeverij testen. Van joh, hoe goed ben ik nou eigenlijk in wijnen?
0: Oh, geinig.
1: Hoe goed kan ik proeven? En het zijn allemaal Nederlandse wijnen. Dus het is dat een beetje de twist eraan. En daar kan je ook voor opgeven. En daar kan je lekker aan tafel gaan zitten. En dan kan je eens even beproeven of je goed kan proeven.
0: Ja. Ik heb wel een bierproeverij gehad, maar een wijnproeverij heb ik nog nooit echt gehad. Maar ja, laatst wat zo'n wijn ja, je hebt een tea wijn of zo. Tea, ja, ja. Wijn tea, ja.
1: Ja, hij wijn tea achter. Ja,
0: hij wijn, ja, dat was het.
1: Ja, ook dat is natuurlijk helemaal leuke dingen. Ja. Maar dat voegt een beetje wat toe. En we vinden het wel eens jammer hoor, dat de grote jongens zoals de Pakhuis of Texels de Catering, die had natuurlijk staan op Speed Weekend dit weekend.
0: Ja.
1: Dus die hadden het allemaal veel te druk. Dat het allemaal weer, dat ze dan niet kunnen helaas. Maar aan de andere kant geeft het daardoor wat meer afwisseling.
0: Ja, dus we hebben dit jaar heb je dan nou net even weer wat andere staan.
1: Ja, dus en als iemand luistert voor volgend jaar, kun je gewoon natuurlijk gewoon alvast bedenken van joh, laat ik het eens een keer proberen. Dat kan allemaal, hè. Dus als je dit keer denkt van misschien moet ik het eens een keer proberen, neem contact op. Dan kunnen we volgend jaar ook een hoekje reserveren.
0: Wie weet, ja.
1: Toch? Kom jij nog langs, Mike?
0: Ja, ik wil eigenlijk wel even langs komen eigenlijk, ja.
1: Leuk, gezellig.
0: Dus, ik weet niet welke dag, ik weet niet wanneer, hoe laat en dat soort dingen.
1: Het is voor de morgen vanaf 3 tot 10.
0: Ja.
1: En zaterdag en zondag van 12 uur tot ook 10. En dan meestal de zondag is altijd een beetje twijfeltje, want als het uitverkocht is dan is klaar.
0: Ja.
1: Maar dus het hele weekend is vertier.
0: Dus vrijdag af.
1: Ja, en dat hoop ik, hè. Dan hebben we het goed gedaan.
0: Heb je nog een paar toppers dat je denkt, nou, daar moet je eigenlijk wel eventjes wat gaan halen?
1: Nou ja, ik moet altijd zeggen, ik vind het ook natuurlijk een leuke nieuwkomer.
0: Ja.
1: Ik vind daarin, we hebben één nieuwe van de overkant. Ik ben heel benieuwd, het heet MJ Snacks. Ze doen meer dan dat. Ze gaan kijken wat ze op Beatfood eruit kunnen halen. Dus die zijn helemaal van de overkant gekomen, die hebben ervan gehoord en die waren vorig jaar en die zeggen van ik wil meedoen. Ja. Dus ik ben heel benieuwd, die doen nog wat leuks qua eten. Die hebben natuurlijk de TX slipjes, wat natuurlijk altijd een lekker vertoep is voor een goed visie. Ik zit er even na te denken, maar ja, ik denk het mooiste is gewoon kom en loop een rondje. Want je hebt natuurlijk niet één, maar je hebt er een stuk of 10.
0: Ja, dus je kunt natuurlijk gewoon,
1: en voor iedereen wat wil.
0: Als je daar geweest bent en iemand anders heeft dat gehad, dan zie je dat, dat ziet er lekker uit. En, of je ziet wel weer, de vlamkoek zijn altijd wel een dikke rij. Maar,
1: ja, dat klopt helemaal. Ja. Een
0: week uit het jaar en altijd. En, net als de Tesla Crabs zijn ook altijd een heel dikke wachtrij, weet je wel.
1: Ja, maar die konden dus ook al laatst. Dus als er volgend jaar iemand nog eens een keer denkt van ik wil wat voor de kinderen gaan betekenen.
0: Ja.
1: Dat is dit jaar wel wat minder. Dus als iemand nog volgend jaar denkt van ik ga poffertjes bakken, dan moet je erbij zijn volgend jaar. Dan kan je gewoon opgeven.
0: Nou, ik zag wel dat Jaap weer staat. Dus,
1: ja, dat klopt.
0: Patat en frikandellen is altijd goed voor kinderen.
1: Ja. En die staan
0: er ook. Succes nog met de met van alles. Tim.
1: Dankjewel. En we zien elkaar dan.
2: Oké, bye-bye.
1: Yo, Mike. Hoi.
2: Dit is Cheerleader.

Me en Feel Like Jane, een cheerleader. Lekker zomerse muziek op die antenne. En de nieuwe Rolling Stones, Mr. Charm.

De barbecue plaat van Laris ook wel. Gisteren stond hij nog in de... in het land. Pitbull. Ik ken jullie eens nog. Zijn met Neo en Everjack.

0: Rots op Texel.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. In Turkije zijn 17 medewerkers van voetbalclubs opgepakt. Ze worden volgens persbureau AP verdacht van illegaal gokken en matchfixing. 4 van de arrestanten zouden bestuurders zijn van topclubs Galatasaray en Beşiktaş. Ook de voormalig voorzitters van Adana Demirspor en Adana Spor worden genoemd. Zij zouden allebei weddenschappen op hun eigen clubs hebben afgesloten. De Turkse voetbalwereld wordt al maanden in zijn greep gehouden door een gokschandaal. Meer dan 1000 voetballers en bijna 150 scheidsrechters uit de hoogste divisies zouden op gokwebsites actief zijn. Het strafproces tegen asbestbedrijf Eterniet gaat gewoon door bij de rechtbank in Almelo. Het bedrijf uit Goor wilde dat de Hoge Raad zich zou buigen over de vraag of er sprake is van verjaring, maar volgens de rechtbank is dat niet nodig. De zaak is niet verjaard. Het proces draait om de dood van 2 voormalige werknemers van Eterniet en de vrouw van een oud werknemer. Volgens het OM is Eterniet schuldig aan doodslag omdat het hen jarenlang blootstelde aan asbestvezels. Het is nog onduidelijk wanneer de strafzaak tegen het bedrijf wordt behandeld. Een man uit Loosdrecht heeft een taakstraf gekregen voor bedreiging en het beledigen van agenten tijdens een anti-AZC-protest in zijn woonplaats. De man van 48 had 2 agenten uitgescholden en geroepen dat het gemeentehuis in brand zou worden gestoken. Hij krijgt een taakstraf van 80 uur, waarvan de helft voorwaardelijk. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noordoosten is er kans op een bui en het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
4: Dit programma is een herhaling, maar nog net zo leuk. Dit is Radio Texel.
5: Iedere donderdag en vrijdag. De Bijna Weekendshow. Op Radio Texel.

Nieuwe muziek van Bruno Mars. 2026. En dit is Lizzo. About the time. Zometeen die dobbelstones. Ik moet zelf maar weer een lijstje maken.

0: Ik heb nog een verzoekje klaarstaan zometeen. Ed Sheeran. Met Photograph speciaal voor mijn vriendin. Maar eerst de Dobbelstones.
1: De Dobbelstones.
0: Ja, wat staat er dan op de dobbelsteen? Ja. Ik heb een weer niet meegenomen, dat gele ding. Je moet een weer online doen. Dat ding ligt nog steeds ergens in mijn schuurtje in een soort krat. Ja. Ergens hoog. En met verhuizing van dat kleine huisje naar waar ik nu zit. Is dat een beetje... ja, we hebben hem daar ergens neergelegd. En hij is er nog niet uit. Hij moet gauw eens een keer hier naar de studio. Volgende week moet ik hem meenemen. Dus attendeer hem erop. Wat staat er dan op 1? Op 1 staat de nummer 2 van natuurlijk top 40. Rutger van Barneveld met Zwoele Zomernachten. Op 2 heb ik de Doobie Brothers met What a Fool Believes. Voor mij stond hij er vorige week ook in. Ja, hier staat hij er weer in. 3 heb ik Chris Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer. Zij hoort bij mij. En op 4 heb ik iets heel anders. Motley Crue, Kickstart My Heart. En op 5 heb ik The Spice Girls met Stop. En op 6, ja, Star Meer van de Rolling Stones. Dus ja, ik ga kijken wat ik... ik ga nu werpen. En ik zeg, hij zegt 1. Dus dat betekent gewoon dat het deze plaat gewoon wordt...

0: Die zit het hele weekend alweer in je hoofd natuurlijk. De zwoele zomernachten van Rutger van Barneveld. Ja.
1: Oh, de wadden. De vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: En deze voor jou, schat.

0: Ja, Jennifer de Blak. Jennifer Lopez. Even een oudje van haar. Dat is al een tijdje geleden. Weet je het? Ja, we kijken. We hebben nog een beetje wat nieuws. We kunnen even een klein beetje muziek hierbij. Ja. Ja, mensen, het is weer tijd voor een beetje waddennieuws. Wat is er allemaal een beetje aan de hand? Ja, namelijk een beetje dierennieuws. Sowieso no strength. Er zijn heel veel katten vermist. Echt waar. Ik zit in een 1794 app. Het is niet normaal. Die app staat helemaal rammende vol met katten die weggelopen zijn. Er waren al reacties van. Ik denk dat de katten aan het daten zijn in het dorp. Die vond ik wel leuk, die reactie. Ja, het kan natuurlijk van alles wezen. Ja, misschien hebben ze gewoon even geen zin om naar huis te zijn. Misschien willen ze gewoon even lekker wat leuks doen. Achter de muur staan, achter de vogeltjes staan. Ja, geen idee. Mijn kat dat komt altijd gewoon weer thuis. Maar het is een hoop katten vermist. Het begon bij één en nu is dat die hele set gaat gewoon helemaal bomvol met vermiste katten. Dat is niet normaal. Dus zie je een kat in Oostrent, dan zal hij waarschijnlijk vermissen. En het gaat niet goed met de schaap op het eiland. Want de schapenboeren hebben gewoon. Vroeger telde Texel meer schapen als inwoners. Tegenwoordig is het lang niet meer zo. Want Texel heeft ongeveer nu nog maar 8 of 9.000 schapen op het eiland. Ja, natuurlijk, Texel is wel een schapeneiland. En we willen eigenlijk niet. Er is natuurlijk een actiegroep, een projectgroep. Steun onze schapen is er opgestart. Met een inzamelingactie. Ik zal even een klein beetje het filmpje laten horen, mensen. Even kijken, moet ik dit even uitzetten? Moet ik zo? En dan kan ik het zo doen.
1: Meer schapen dan mensen. Die uitspraak gaat op Texel niet meer op. In de afgelopen jaren daalde het aantal schapen op het eiland van zo'n 14.000 naar nog maar 8.000 à 9.000. Daarom is actiegroep Steun Onze Schapen een inzamelingsactie gestart om het Texelse schaap weer terug te brengen in het landschap.
2: Het is een doneeractie, dus mensen die zich geroepen voelen om ons te helpen bij het behouden en het ontwikkelen van de schaaphouderij op Texel, die kunnen doneren. En we hebben een speciale actiepagina daarvoor, we hebben flyers en we proberen de boodschap over te brengen naar toeristen, Texelaars en bedrijven. En duidelijk te maken waarom het belangrijk is om nu in actie te komen. Als je naar de website gaat www.steunonzeschapen.nl, dan kun je kiezen wat je wilt doneren. Je kunt een vrij bedrag doneren of je kunt kiezen voor een emmer voer, een scheerbeurt, stro en hooi tijdens de lammerij. Dus je kunt echt fysieke dingen doneren of een bedrag naar keuze.
1: Maar niet alle schapenboeren waren direct enthousiast over de actie.
2: Er werd er ook wel links en rechts gemopperd van ja, we moeten het toch zelf kunnen. Gaan we nu bedelen voor geld? Maar dat is eigenlijk niet het probleem. We gaan die schapenboer niet ondersteunen, maar wij gaan er als eiland voor zorgen dat die schapen hier blijven staan. En dat kan dus in een vorm van de onkosten drukken. De onkosten voor het houden van een schaap zijn heel erg hoog en de inkomsten zijn laag. Dus je moet er wel iets bij doen als boerenbedrijf zijnde om inkomsten te genereren. Denk aan een boerencamping of een boerderijwinkel. Dus het is eigenlijk te duur om schapen te houden. Dus je moet heel veel van schapen houden, wil je het als uit de hand gelopen hobby blijven doen.
1: De inzamelingsactie maakte een vliegende start.
2: Mensen zijn echt heel enthousiast en zien ook het belang in waarom het zo belangrijk is dat die beestjes hier blijven lopen. Dus er wordt goed gedoneerd.
3: Want wat zou Texel zijn zonder het Texelse schaap in het landschap?
2: Ik weet het echt niet. Van oudsher lopen ze hier al. Het ras de Texelaar is hier ook ontstaan. Er komen heel veel mensen hier. Dit waar we nu staan is denk ik het meest gefotografeerde stukje land van ons eiland. Ik weet het niet. Lege weilanden. Geen idee. Het hoort echt bij Texel.
0: Dat zal niet best zijn natuurlijk. Lege weilanden en geen schapen. Weet het, schapen. Ja, dat hoort er natuurlijk bij. Net als de schapenboetjes en alles. Dat zou Texel zonder schapen. Dat kennen gewoon niet. Dat kan gewoon niet. Dat is hetzelfde als niet. Dat zijn zo heel veel tradities natuurlijk in Nederland. Zoals er wat zonder lepelaars kennen ook niet. Hè? Want er is zo een lepelaar op Schiermonnikoog. Ik zal dood voor de vogelgriep. Toevallig het broedseizoen is net een beetje ten einde. Dus het zou niet leuk zijn dat al die jonge lepelaartjes allemaal aan de vogelgriep ten einde. Ja, en er is weer yoga op Schiermonnikoog. Koog. Is er ook al, dus bied voor rust en ontspanning. En ik hoor, je hoorde net al bij Tim op de radio. Ook op, je kunt ook zich aanmelden voor yoga op de Beach Food Festival dit weekend. Dus kijk eventjes op beachfoodfestival. Op de website van hun. Dan kun je dat allemaal zien. Zometeen gaan we even terug naar de Duikwinter Top 40 van 1989. Maar eerst Creedence Clearwater Revival. And have you ever seen the rain? Nou, ik heb hem al heel lang niet meer gezien.
4: Someone told me long ago, there's a calm before the storm. I know.
0: Ja, een paar druppies.

Toch wel lekker, ik vind het wel een goede lijst, top 40. Dat is wel een leuke lijst voor ons, mijn natuurlijk een collega van de Radio Veronica. Rob Stennis op vrijdagmiddag pakt hij altijd een top 40 en dan maakt hij zijn eigen lijst van met de luisteraars. Dus dan kun je altijd je top 3 geven. Nou, deze staat sowieso wel in mijn top 3, dan in die hele top 40. De Dokter van de Doobie Brothers kwam toen binnen op nummer 36, nieuw op 36. Toen op bezemwagen had je daar die Santro al 3 weken in. Die heb niet hoog gestaan. Ik ben een gokker van André Hazes. Op 39 hadden I Will Do For You van UB40. Suriname All Stars, Member Den, gedenk hen. Die stond op 31, die stond op 3 weken in. Queen stond er ook, die stond al 10 weken. I Want It All. Die was toen erg gezakt. Peter Koelewijn stond er ook in. Kom van het dak af. En dan met DJ Sven versie. Die stond 6 weken op nummer 35. You Got It van New Cuts in the Block. Die stond er ook nieuw in. More Than I Can Say. Justin and Mandy op nummer 33. Joe Cocker, Where the Night Comes op 32. 31, Good Good Feeling. Erwik en Good Good Feeling. Ja, Koos Albers stond er ook in op het Jij Blijft Bij Mij. En Calling Out the Carol, weet ik het. Kan Dans had je er nog. Van Morrison, Madonna Express Yourself op 26. Die was toen wel erg gezakt. 10 plaatsen van de weken voor. Friends, Joy and Pain, Donny Allen. De La Salle, Say No Go. Ja, die stond ook. Bam kwam op 22.

In de eerste week, Ella, What Is You van U2. Melissa Edwards, ik heb hem nog gedraaid. Like The Way You Do. Ook Michael Jackson, Liberian Girl, die stond er ook in. Ik dacht, nou weet je, dacht, die gaan we wel even draaien. Ik dacht, de meeste mensen vinden Michael Jackson nog wel goed. Stond op 19, op nummer 19. Die was toen van 27 naar 19. Die stond net de tweede week toen in de top 40. Ja, is dat er nummer 1 geworden? Volgens mij dacht ik net niet, maar... Librian Girl. Sint Michael Texel.

0: Ja, zoveel goede platen zaten erin in die top 40 van 1989. Ja, natuurlijk week 29. Mijn zus was net al, ja, die was een aantal weken oud. Ja, een paar maandjes denk ik was. Ze begon net een beetje te kruipen, denk ik.
1: Ik heb geen cent te maken.
0: Meer naar de kruip. Nergens goed voor, stond er ook in. 3 weken stond hij erop. Op nummer 13.
1: Ik kijk niet uit mijn doppen.
0: De Dijk.

Speciaal voor de mensen op de Zwarte Cross. Zometeen nog een verzoekje. Schijnbaar hebben die mensen toch zitten de hele dag te luisteren. Want hij stond vanmiddag is hij ook al aangevraagd. Hetzelfde nummer.

Met zo'n beetje, klein beetje verklok voor 10 uur. De Lois Lane en It's the First Time. Ook in 89. Stond ook in diezelfde top 40 grootste. Die draaien we ook nog wel even. Maar ik zat even naar de line-up van de Zwarte Cross te kijken. Maar in ieder geval, ik zag er volgens Jannes staan. Jannes met band. En dat is de ding, die zat er vanavond. Keizer Chief staat er. Dacht ik, nou weet je, die vind ik wel leuk om even te draaien. En van allerlei andere, heel veel muziek staat er en dingen. Van alles wat daar. Grootje, niet de man. Wat een ex. Zwarte Cross. Maar deze strand staat in ieder geval ook op de Zwarte Cross. De Keizer Chief.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit Radio Texel.
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 4 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met daarin adressen, telefoonnummers en soms zelfs BSN-nummers online zetten. Onder meer de gemeente Voorschoten in Zuid-Holland heeft vandaag ingegrepen en zo'n document verwijderd. Verder is melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. Ook Huizen, Almelo, Den Bosch en Zuidplas hebben bestanden offline gehaald. Spanje heeft opnieuw te maken met een grote bosbrand. In het noordoosten van het land is volgens autoriteiten al meer dan 12.000 hectare natuur verwoest. In de regio Aragon zijn de inwoners van 6 dorpen geëvacueerd. De veranderende windrichting zorgt ervoor dat het vuur zich snel verspreidt. Het gaat om de grootste bosbrand van dit jaar tot nu toe. In meerdere Spaanse regio's is het zo'n 40 graden. Vorige week kwamen bij een grote brand in het zuiden 12 mensen om het leven. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. Maandag krijgt het Verenigd Koninkrijk een nieuwe premier. Labour-politicus Andy Burnham is verkozen tot nieuwe partijleider. En dat betekent dat hij het stokje van premier Starmer over kan nemen. Burnham zegt dat hij hoop terug wil geven aan de kiezer. Het weer, een mix van wolken en zon. In het noordoosten is er nog wat kans op een bui. Het is een graad of 26. Vanavond eerst opklaringen en dan koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen begint met bewolking en later breekt de zon dan door. Het wordt een stuk koeler dan vandaag, 19 tot 23 graden dan. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de vuurtoren, het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
1: Iedere vrijdag, iedere zaterdag, van 4 tot 6. De Stamtafel. Als je dit hoort, luister je weer gezellig naar De Stamtafel. Op Radio Texel.

0: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
1: De eerste keer dat ik haar zag was de nacht dat ze hier aankwam, regelrecht uit Omaha. Ze was doodop. Ze zei dat ze nooit kon slapen in een trein, dus was ze al die tijd wakker gebleven. Voor het laatste stukje naar Hollywood had ze de bus genomen, waarna ze in de stromende regen op zoek was gegaan naar een hotelkamer. Ach, met die blonde haren en die mooie bruine ogen dacht ze dat heel Hollywood op haar zat te wachten, dat ze die stad wel eventjes zou veroveren. Ik woonde in die tijd in een hotel ergens in de buurt van Sunset Boulevard. Ze kreeg een kamer vlak tegenover die van mij. Ik vroeg haar wel eens of ze wat met me wilde drinken, maar daar had ze nooit tijd voor. Ik kan morgen zomaar gebeld worden voor een rol, zei ze dan. Dan moet ik wel mijn tekst kunnen leren. Maar die telefoontjes, die kwamen niet. Maanden gingen er voorbij zonder baantje. Het spaargeld waar ze van leefde was snel op. Het duurde niet lang of ze nam allerlei kerels mee naar haar kamer. Op die manier kon ze in ieder geval de huur betalen. Soms zat ze wel eens bij me voor een kopje koffie, maar dan zei ze niks. Ze bleef maar dromen van die ene grote rol die er toch ooit eens zou moeten komen. Op een morgen kwam ze niet op de koffie zoals we hadden afgesproken en ik ging naar haar kamer. En daar vond ik haar. Ze had deze keer duidelijk de verkeerde vent meegebracht naar huis. Met haar lipstick had ze nog wel wat op de muur gekalkt, maar daarna was het einde snel gekomen. En nu gaat ze weer terug naar Omaha, maar niet zoals ze zelf had bedoeld. Geen menigte fans om haar toe te juichen. Geen officiële ontvangst, geen fanfare. Maar slechts een stille tocht. Zo gaat dat hier in dit hotel in Hollywood, waar de grote filmstudio's iemand kunnen maken en breken. Als je groot bent, sta je altijd in de schijnwerpers. Maar als je hier niks bent, komen je dromen nooit verder dan een achteraf hotelkamertje van $7 per nacht.

Ik zou nog zoveel willen zeggen, maar heb alles al zo vaak gezegd. En zij heeft al mijn lieve woorden nu al zo vaak naast zich neergelegd. Ze ligt nu nog te slapen in de stille ochtendzon. En ik denk,

0: op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met daarin adressen, telefoonnummers en soms BSN-nummers online zetten. Onder meer de gemeente Voorschoten in Zuid-Holland heeft vandaag ingegrepen en zo'n document verwijderd. Verder is er melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. Spanje heeft opnieuw te maken met een grote bosbrand. In het noordoosten van het land is al meer dan 12.000 hectare natuur verwoest. In de regio Aragon zijn de inwoners van 6 dorpen geëvacueerd. Doordat de windrichting verandert, verspreidt het vuur zich snel. Het is de grootste bosbrand van dit jaar tot nu toe. In meerdere Spaanse regio's is het zo'n 40 graden. Vorige week kwamen bij een grote brand in het zuiden 12 mensen om het leven. Noord-Brabant denkt erover om de vergunning van 5 pluimveehouders in te trekken. De bedrijven liggen bij kwetsbare natuurgebieden en stoten te veel stikstof uit, zegt de provincie na een bericht in het Eindhovens Dagblad. Eerder won een milieuorganisatie een rechtszaak over schade door de bedrijven aan de natuur in de omgeving. De rechter wilde dat de provincie maatregelen zou nemen. Brabantse oppositiepartijen noemen het intrekken van de vergunning buiten alle proporties. De Poolse president heeft een wetsvoorstel gevetoed waarmee stellen van hetzelfde geslacht een samenlevingscontract kunnen krijgen. Volgens de conservatieve president lijkt het voorstel te veel op de rechten van een huwelijk. Premier Tusk noemt het veto een minachting en het Poolse parlement had er eerder al voor gestemd. Dan het weer, zon en wolken. In het noorden kan een bui vallen, op andere plaatsen is het droog bij 23 tot 28 graden. Vanavond zijn er opklaringen, morgen eerst veel bewolking, later af en toe zon. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
4: Iedere vrijdag, iedere zaterdag
5: van 4 tot 6.
4: De Stamtafel. Als je dit hoort, luister je weer gezellig naar De Stamtafel op Radio Texel.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag wisselen zon en stapelwolken elkaar af in het Waddengebied. In de ochtend is het droog, maar vanaf de middag kan een enkele bui vanaf zee binnenschuiven. Het wordt rond 19 graden. De wind komt uit het zuidwesten, kracht 4 tot 6. Kortom, een frisse dag, een kans op een bui en een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.
2: Ik heb geen therapie nodig, maar een gezonde dosis Radio Tessel.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit Radio Texel.
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn 3 doden gevallen. De aanvallen waren gericht op de havens van Mykolaiv en Odessa aan de Zwarte Zee. Rusland voert de drone-aanvallen op de Oekraïnse graanexport de laatste tijd op. Daarmee kwamen deze maand 11 dokwerkers en bemanningsleden om. Oekraïne valt intussen ook de Russische olie-industrie aan om aanvoerlijnen naar het front te frustreren. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met adressen, telefoonnummers en soms BSN-nummers online zetten. Onder meer de gemeente Voorschoten in Zuid-Holland heeft vandaag ingegrepen en zo'n document verwijderd. Verder is een melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. In verschillende steden in het noordoosten van de VS is het waarschuwingsniveau verhoogd vanwege de slechte luchtkwaliteit. Die is het gevolg van de natuurbranden in Canada en Amerika, meldt het aardobservatieprogramma Copernicus. De waarschuwing geldt onder meer voor New York, Philadelphia en New Jersey. In die laatste stad zullen zondag zo'n 80.000 mensen de finale bijwonen van het WK voetbal in een open stadion. Waarschijnlijk wordt de rook in het gebied de komende dagen wel wat minder dik. En ook wordt er zaterdagavond en zondag regen verwacht. De Ierse actrice Brenda Fricker is overleden. Ze speelde sinds de jaren 60 in tientallen films en televisieseries. Voor haar bijrol in My Left Foot uit 1989 won ze een Oscar als eerste Ierse vrouw ooit. Fricker was ook bekend van haar rol als dakloze vrouw in Home Alone 2. Ze was 81 jaar. Dan het weer. Vanavond opklaringen. In de loop van de nacht meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen zon en wolken. Het wordt dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 7 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Willem Holleder wordt verplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. Hij vertrekt uit de extra beveiligde inrichting, de EBI, in Vught. Volgens zijn advocaat is het een besluit van staatssecretaris Van Brugge van Justitie, maar het ministerie wil daar niets over zeggen. De crimineel zit een levenslange celstraf uit voor een reeks moorden. Volgens onafhankelijke adviezen is het niet meer nodig om Holleder zo streng te bewaken. Het is niet bekend wanneer en naar welke gevangenis Holleder gaat. Een jongen van 15 heeft in Frankrijk 18 jaar celstraf gekregen voor het doodsteken van een onderwijsassistente op school. Vorig jaar, toen de scholier 14 was, stak hij de vrouw neer tijdens een tassencontrole. De controle was juist ingevoerd om wapens op school te voorkomen. Volgens Franse media toonde de jongen geen enkele empathie of spijt tijdens de rechtszaak. De straf van 18 jaar komt overeen met de eis van justitie. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn 3 doden gevallen. De aanvallen waren gericht op de havens van Mykolaiv en Odessa aan de Zwarte Zee. Rusland voert droneaanvallen op de Oekraïnse graanexport de laatste tijd op. Daarbij kwamen deze maand 11 dokwerkers en bemanningsleden om. Oekraïne valt intussen ook de Russische olieindustrie aan, met de bedoeling aanvoerlijnen naar het front te frustreren. De Ierse actrice Brenda Fricker is overleden. Ze speelde sinds de jaren 60 in tientallen films en televisieseries. Voor haar bijrol in My Left Foot uit 1989 won ze een Oscar als eerste Ierse vrouw ooit. Fricker was ook bekend van haar rol als dakloze vrouw in Home Alone 2. Brenda Fricker was al even ziek en overleed gisteravond in Dublin. Ze was 81 jaar. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit Radio Texel.
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. 200 bewoners van de Heesterbuurt in Den Haag moeten hun huis uit na de vondst van een drugslab. Er werd zo'n 1000 liter aan chemicaliën gevonden. Omwonenden worden vanavond ergens anders opgevangen. Het is onbekend of ze vandaag nog terug naar huis kunnen. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Eenmaal binnen vond de politie een man die uitgeleed en in een substantie viel. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. In en rond Den Haag rijden de rest van de avond geen bussen meer. Volgens vervoersbedrijf HTM is er een ernstig mankement ontdekt bij een aantal van de bussen. Uit voorzorg zijn ze daarom allemaal uit de dienstregeling gehaald. HTM zegt het vervelend te vinden dat reizigers vanavond niet meer met de bus kunnen, maar dat het oplossen van het mankement prioriteit heeft. Wat het technisch mankement inhoudt, is onbekend. In verschillende steden in het noordoosten van de VS is het waarschuwingsniveau verhoogd vanwege de slechte luchtkwaliteit. Die is het gevolg van natuurbranden in Canada en Amerika, meldt het aardobservatieprogramma Copernicus. De waarschuwing geldt onder meer voor New York, Philadelphia en New Jersey. In die laatste stad zullen zondag zo'n 80.000 mensen de finale bijwonen van het WK voetbal in een open stadion. Waarschijnlijk wordt de rook in het gebied de komende dagen wel wat minder dik. Ook wordt er zaterdagavond en zondag regen verwacht. De 13e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Zwitser Mauro Schmidt. Hij won het in de sprint van de Colombiaan Harold Tegada. De Brit Tom Pidcock werd derde. Het is voor Schmidt zijn eerste ritzege in de Tour de France. Tadej Pogacar blijft klassementsleider. Hij heeft een voorsprong van 3 minuut 36 op Jonas Vingegaard. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
1: En Radio Texel.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 9 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het midden van China zijn meerdere mensen omgekomen bij een aardverschuiving. Er zijn zeker 8 doden en 34 anderen worden vermist. De aardverschuiving was aan de rand van de miljoenenstad Chongqing. Een berghelling ging schuiven, waardoor grote rotsblokken naar beneden kwamen. Meerdere gebouwen zijn daardoor ingestort en meer dan 1000 mensen werden geëvacueerd. Hulpverleners zijn nog op zoek naar overlevenden onder het puin. De oorzaak van de aardverschuiving is niet bekend. In een woonwijk in Den Haag is een drugslab gevonden. De chemicaliën zijn mogelijk gevaarlijk, daarom moeten zo'n 200 buurtbewoners hun huizen uit. Het lab werd ontdekt na een melding over stankoverlast. Diegene is aangehouden. De politie in Suriname is op zoek naar een man die uit zijn cel is ontsnapt. De vermissing kwam vanochtend aan het licht. Volgens Surinaamse media waren er geen sporen van uitbraak gevonden in het cellenhuis in Paramaribo. De politie verhoort ook eigen medewerkers die nachtdienst hadden. De 58-jarige Colombiaan zat vast in een groot onderzoek naar drugshandel in de binnenlanden. Zuid-Amerikaanse drugskartels gebruiken Suriname vaker als doorvoerland voor drugs. Stellen van hetzelfde geslacht in Polen krijgen toch niet de mogelijkheid om een samenlevingscontract aan te gaan. De president heeft een wetsvoorstel daartoe gevetoed. Dat terwijl premier Tusk en het parlement wel willen dat de wet er komt. Stellen van hetzelfde geslacht zouden er rechten mee krijgen over woningbezit en toegang tot elkaars medische gegevens. De conservatieve president Navrovsky vindt het voorstel te veel op een huwelijk lijken. De president gebruikt vaker zijn vetorecht om plannen van de regering Tusk te dwarsbomen. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
4: De lekkerste hits. De lekkerste hits.
5: Hoor je hier op Radio Texel.
6: En hier komen de beats van DJ Rob from Holland.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 10 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Als gevolg van de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Een jongen van 15 heeft in Frankrijk 18 jaar celstraf gekregen voor het doodsteken van een onderwijsassistente op school. Vorig jaar stak de scholier de vrouw neer tijdens een tassencontrole bij de school ten noorden van Dijon. De controle was juist ingevoerd om wapens op school te voorkomen. Volgens Franse media toonde de jongen geen enkele empathie of spijt tijdens de rechtszaak. De straf van 18 jaar komt overeen met de eis van justitie. In het midden van China zijn meerdere mensen omgekomen bij een aardverschuiving. Er zijn zeker 8 doden en 34 anderen worden vermist. De aardverschuiving was aan de rand van de miljoenenstad Chongqing. Een berghelling ging schuiven, waardoor grote rotsblokken naar beneden kwamen. Meerdere gebouwen zijn daardoor ingestort. Meer dan 1000 mensen werden geëvacueerd. Hulpverleners zijn nog op zoek naar overlevenden onder het puin. De oorzaak van de aardverschuiving is niet bekend. Ajax heeft zich versterkt met de Braziliaanse spits Marcos Leonardo. De 23-jarige komt over van de Saoedische club Al Hilal en tekent voor 5 jaar. De Amsterdammers betalen net geen 20 miljoen euro voor Leonardo. Dat maakt hem de op 4 na duurste aankoop ooit voor Ajax. Leonardo maakte in de Saudi Premier League in 82 wedstrijden 48 doelpunten. Het weer, vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt, daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
4: Mega Hit FM. Voted the most listened to Dutch radio station on the island. Turn it up, leave it on. All mixed up with Rob from Holland.
5: Mega Hit FM.

0: from Holland with All Mixed Up. Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 11 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het vanavond voor de zevende dag op rij aanvallen op Iran heeft uitgevoerd. Ook Iraanse staatsmedia maken melding van de aanvallen. Volgens de Amerikanen zijn ze bedoeld om Irans militaire capaciteit verder te verzwakken. De politie heeft een tweede verdachte aangehouden voor een drugslab dat vandaag werd gevonden in Den Haag. Vanwege de chemicaliën die binnenliggen moesten zo'n 200 omwonenden hun huis uit. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Eenmaal binnen vond de politie een man die uitgleed en in een substantie viel. Hij werd eerder al aangehouden. Het drugslab is leeggepompt. Het is nog niet bekend of omwonenden vanavond weer terug naar huis kunnen. Zorgminister Hermans zegt dat expertisecentra voor post-covid-patiënten ook volgend jaar open kunnen blijven. Er is nog geld over op de begroting. De centra doen onderzoek naar de ziekte en naar manieren om die te behandelen. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. In en rond Den Haag hebben de hele avond geen bussen gereden. Volgens vervoersbedrijf HTM is er een ernstig mankement ontdekt bij een aantal van de bussen. Uit voorzorg zijn ze daarom allemaal uit de dienstregeling gehaald. HTM zegt het vervelend te vinden voor reizigers dat ze niet met de bus kunnen, maar dat het oplossen van het mankement prioriteit heeft. Wat het technisch mankement inhoudt, is onbekend. Het weer, vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt, daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
4: Dit is Utopia. Elke vrijdag en zaterdagavond van 11 tot middernacht. De lekkerste lounge en chill-out hits op Radio Texel. Voor de playlist kijk je even op radiotexel.nl. Blijf lekker luisteren.

Dit is Utopia, de lekkerste lounge- en chill-out hits op Radio Texel. Elke vrijdag en zaterdagavond van 11 tot middernacht. 106.1 en via onze website internetstream. Blijf lekker luisteren. Dit is Utopia.

0: Dit is Utopia.
1: De lekkerste lounge- en chill-out hits op Radio Texel 106.1 en via onze website internetstream. Blijf lekker luisteren. Voor de playlist kijk je even op radiotexel.nl.

Dit is Utopia. Elke vrijdag en zaterdagavond van 11 tot middernacht. De lekkerste lounge en chill-out hits op Radio Texel. Voor de playlist kijk je even op radiotexel.nl. Blijf lekker luisteren.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 12 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit, omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. De VS heeft vanavond opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de zevende dag op rij dat dat gebeurde. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Amerika viel de afgelopen nacht onder meer een marinebasis aan van de Islamitische Revolutionaire Garde bij de havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz. En ook waren er aanvallen op bruggen in het zuiden van Iran. Bij een brand in Noorwegen zijn honderden woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Voor de tweede dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing op een groot kussen aan de andere kant van een grote feesttent brak de stuntman zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman een hersenschudding op nadat zijn knie bij de landing op zijn hoofd was geknald. De stunt zou van het weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het beter is dat niet te doen. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt. Daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het morgen zo'n 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van...

toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 1 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000. Dat heeft parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen deels of helemaal in. De omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het lab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Bij een brand in Noorwegen zijn honderden woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Voor de tweede dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing brak de stuntman zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman een hersenschudding op bij de landing nadat zijn knie op zijn hoofd was geknald. De stunt zou van het weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie ziet daar toch maar vanaf. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. De dag begint straks bewolkt. Daarna valt er plaatselijk wat regen. Het wordt met een beetje zon vanmiddag zo'n 19 tot 24 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.